Drum Daddies en Kid Cadillac. Oké, okay. We gaan net richting Houston, Texas. En de vierde keer aanvang 50 jaar. In Houston, Texas kappen ze damals in deze vroege aanvangtijd een grote omvangrijke country hillbilly scene. Als een de eerste stunden erbij waren damals Benny Leaders. Een vurende hillbilly cat in de omgeving van Houston, Texas. Benny Leaders en de Western Rangers. Zijn platten of Freedom Records worden damals vasthalen. Eingespeeld in de legendaire recording studio ACA Studios van Bill Holford. Uit de jaren 1950. Nou, we hebben hier op Freedom Records Benny Leaders en de Western Rangers met Naked Woman.

Nick. Keep on egging. Someday you're gonna find. Zoeken, de zult vinden. Dat waren Benny Leaders en de Western Rangers. 1950, Freedom Records. En zijn de band speelde de ook Link Davis, Houston, Texas in de 50s. Oké, van Houston, Texas, 1950, gaan we jetzt richting Chicago. September 1946. De grote omvangrijke Chicago blues scene in die 40er en 50er jaren. We hebben het hier op de platte speler Lee Brown aan klavier. Alex Atkins, saxofoon, Leroy Forster, gitaar en Ernest B. Crawford met bas. Lee Brown hebben we het hier met Round the World Boogie.

Let's have a ball tonight. Rack it up, rat it up. Elvis Presley. Rider Gage met Rhythm and Blues. Federal Records, een sublabel van dat bekante Rhythm and Blues label King Records, Cincinnati, Ohio. Als je dan je ontzettende functie, Tiny Topsy en The Charms aan we het hier. Met Come On, Come On, Come On.

Yeah, let's paint the town red. It's time to howl. The Madmen uit Kroatië. De absolute number one rockabilly band uit Kroatië. The Madmen of Rhythm Bomb Records. Fantastic. Okay, back to the 50s. Again richting Louisiana. Namelijk das Gold Band Label. Aus die funzige jaren van Eddie Schuller. Een kleine lokale recording studio in Lake Charles, Louisiana. Ook Dolly Parton is im Alter van 13 jaren in deze kleine studio angefangen. We spielen jetzt All Farrier. Am meisten bekannt natuurlijk. Van Let's Go Bobbin Tonight. Ook een zeer goede song van All Farrier is dan blijkt natuurlijk What Is That Thing You Call Love. Ik heb met mijn platensamling verschillende fassungen, versionen gevonden. Eine version springt eindeutig heraus. Eigenlijk niemals veröffentlicht auf CD. Nur en auf alleine auf LP Aralba. All Farrier and it's Bobbin Hillbillies. Bobbin Billies met What Is That Thing You Call Love. En gespeeld in een recording studio van Eddie Schuller, Gold Band Records, Lake Charles, Louisiana in the 50s.

Now say shake, rattle and roll, and gonna save your dog and soul. Dat is waar, Gene Simmons, eingespeeld hoogstwaarschijnlijk in zijn eigen woonzimmer. En een demo track, toonkwaliteit niet al te best, maar trotsdem fantastisch rockabilly materiaal uit die funzige jaren. Okay, weiter geht's Richtung Kentucky Underground Rockabilly over here from Dwayne Bell and the Turner Brothers with Rock and Roll on a Saturday Night.